Land van Waals. The music sounds great.

maar uit. Ze lijkt op te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimiseren, kijk maar uit. Ze lijkt op te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimiseren, pas maar joep. Ze lijkt op te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimiseren, pas maar joep.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door drie verdachten, die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, zonder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Lokeren, 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De twee Belgen van het cruiseschip waar het Hanta-virus is vastgesteld, hebben de nacht in het UZ Antwerpen doorgebracht. De twee kwamen er gisteravond aan en werden medisch gecheckt. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze vandaag naar huis om daar in quarantaine te gaan onder de opvolging van het departement Zorg en het UZA. Volgens de FOD Volksgezondheid is de kans op besmetting klein. Ook op de repatriëringsvlucht naar Eindhoven vertoonde niemand symptomen. Als ze toch positief testen, zullen ze in het UZA in isolatie blijven. De Amerikaanse president Donald Trump noemt het antwoord van Iran op het Amerikaanse vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Iran bezorgde zijn reactie via bemiddelaar Pakistan, maar wat er precies in staat is voorlopig niet bekend. Volgens Iraanse media ligt de nadruk op het einde van de oorlog en op veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Ondanks nieuwe beschietingen de voorbije dagen zegt Trump dat het staakt het vuren voorlopig wel nog stand houdt. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is vrijgelaten onder borgtocht om dringende medische behandeling te krijgen. De mensenrechtenactiviste van 54 kampte met ernstige hartproblemen en lag de voorbije dagen in het ziekenhuis. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten, maar werd eerder dit jaar opnieuw veroordeeld tot een celstraf in Iran. Ze wordt nu verzorgd in een ziekenhuis in Teheran door haar eigen medische team. Union heeft gedaan wat het moest doen tegen KV Mechelen winnen. De Brusselaars haalden het overtuigend met 3-0. Door die zege blijft Union volop meedoen voor de titel. En nu wacht een cruciale week met donderdag de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag de titelclash tegen Club Brugge. En in het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29ste keer en voor de tweede keer op rij. Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. In het centrum en het zuidoosten van het land nog regen, die uiteindelijk wegtrekt richting Duitsland. Daarachter volgen er opklaringen vanaf het westen, maar in de namiddag komt er een nieuwe storing van de kust met perioden van regen of buien. Het wordt 13 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 15 graden, daarna wisselvallig.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soul Tracks, elke zaterdagavond 3

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: S Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S Tiles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Radio Land van Baas, regio nieuws.
1: In Sint-Niklaas heeft zondagochtend een zware brand gewoed in een loods achter een appartementsgebouw aan de Mercatorstraat. Rond 4 uur werd het vuur opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak. De loods, gevuld met textiel, brandde volledig uit. Door de zware rook werden 15 bewoners van nabijgelegen assistentiewoningen tijdelijk geëvacueerd. Maar intussen zijn ze weer veilig kunnen terugkeren. Het dak van het gebouw stortte in en mogelijk is daarbij asbest vrijgekomen. En zondagnamiddag brandde het opnieuw in Sint-Niklaas. Deze keer was het een woningbrand in de Nieuwe Molenstraat, vlakbij de fietsnelweg F4. Het vuur verspreidde zich erg snel en veroorzaakte zware schade aan 2 woningen. Een man liep een lichte rookintoxicatie op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Brandweer en politie kwamen massaal ter plaatse. Uit een aanpalende woning konden een hond en een konijn nog op tijd gered worden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht, maar voorlopig wordt uitgegaan van een ongeval. Een 7-jarige jongen is overleden na een tragisch ongeval op een jeugdvoetbaltoernooi in Hamme. Volgens het parket werd een springkasteel zaterdagmiddag door een windvlaag de lucht ingeblazen. De jongen kwam zwaar ten val en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. 3 andere kinderen raakten licht gewond. Het parket heeft een onderzoek opgestart naar de omstandigheden van het ongeval. Zowel de organiserende club VW Hamme als KFC Wambeek Ternat, de club van de jongen, reageerden aangeslagen. En in Sint-Giriswaas heeft de politie gisterochtend een inval gedaan in een vroegere varkensstal aan de Baarstraat. Daarbij zijn 4 mensen opgepakt. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar geeft voorlopig geen details vrij. Omwonenden zagen meerdere politievoertuigen en een groep agenten aan de loods, die al een tijdje in de gaten werd gehouden na meldingen van verdacht gedrag. Volgens sommige bronnen zou het om drugsfeiten gaan, maar dat is nog niet bevestigd.
2: The music sounds great.
0: Land van Baas.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De twee Belgen van het cruiseschip waar het Hanta-virus is vastgesteld, hebben de nacht in het UZ Antwerpen doorgebracht. De twee kwamen er gisteravond aan en werden medisch gecheckt. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze vandaag naar huis om daar in quarantaine te gaan onder de opvolging van het departement Zorg en het UZA. Volgens de FOD Volksgezondheid is de kans op besmetting klein. Ook op de repatriëringsvlucht naar Eindhoven vertoonde niemand symptomen. Als ze toch positief testen, zullen ze in het UZA in isolatie blijven. De Amerikaanse president Donald Trump noemt het antwoord van Iran op het Amerikaanse vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Iran bezorgde zijn reactie via bemiddelaar Pakistan, maar wat er precies in staat is voorlopig niet bekend. Volgens Iraanse media ligt de nadruk op het einde van de oorlog en op veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Ondanks nieuwe beschietingen de voorbije dagen zegt Trump dat het staakt het vuren voorlopig wel nog stand houdt. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is vrijgelaten onder borgtocht om dringende medische behandeling te krijgen. De mensenrechtenactiviste van 54 kampte met ernstige hartproblemen en lag de voorbije dagen in het ziekenhuis. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten, maar werd eerder dit jaar opnieuw veroordeeld tot een celstraf in Iran. Ze wordt nu verzorgd in een ziekenhuis in Teheran door haar eigen medische team. Union heeft gedaan wat het moest doen tegen KV Mechelen winnen. De Brusselaars haalden het overtuigend met 3-0. Door die zege blijft Union volop meedoen voor de titel. En nu wacht een cruciale week met donderdag de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag de titelclash tegen Club Brugge. En in het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29ste keer en voor de tweede keer op rij. Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. In het centrum en het zuidoosten van het land nog regen die uiteindelijk wegtrekt richting Duitsland. Daarachter volgen er opklaringen vanaf het westen. Maar in de namiddag komt er een nieuwe storing van de kust met perioden van regen of buien. Het wordt 13 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.
6: You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. You're such a pure dude.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: In Sint-Niklaas heeft zondagochtend een zware brand gewoed in een loods achter een appartementsgebouw aan de Mercatorstraat. Rond 4 uur werd het vuur opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak. De loods, gevuld met textiel, brandde volledig uit. Door de zware rook werden 15 bewoners van nabijgelegen assistentiewoningen tijdelijk geëvacueerd. Maar intussen zijn ze weer veilig kunnen terugkeren. Het dak van het gebouw stortte in en mogelijk is daarbij asbest vrijgekomen. En zondagnamiddag brandde het opnieuw in Sint-Niklaas. Deze keer was het een woningbrand in de Nieuwe Molenstraat, vlakbij de fietsnelweg F4. Het vuur verspreidde zich erg snel en veroorzaakte zware schade aan 2 woningen. Een man liep een lichte rookintoxicatie op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Brandweer en politie kwamen massaal ter plaatse. Uit een aanpalende woning konden een hond en een konijn nog op tijd gered worden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht, maar voorlopig wordt uitgegaan van een ongeval. Een 7-jarige jongen is overleden na een tragisch ongeval op een jeugdvoetbaltoernooi in Hamme. Volgens het parket werd een springkasteel zaterdagmiddag door een windvlaag de lucht ingeblazen. De jongen kwam zwaar ten val en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. 3 andere kinderen raakten licht gewond. Het parket heeft een onderzoek opgestart naar de omstandigheden van het ongeval. Zowel de organiserende club VW Hamme als KFC Wambeek Ternat, de club van de jongen, reageerden aangeslagen. En in Sint-Giriswaas heeft de politie gisterochtend een inval gedaan in een vroegere varkensstal aan de Baarstraat. Daarbij zijn 4 mensen opgepakt. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar geeft voorlopig geen details vrij. Omwonenden zagen meerdere politievoertuigen en een groep agenten aan de loods, die al een tijdje in de gaten werd gehouden na meldingen van verdacht gedrag. Volgens sommige bronnen zou het om drugsfeiten gaan, maar dat is nog niet bevestigd.
2: The music sounds great. Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Ongeveer 1 op de 4 langdurige zieken in ons land heeft vorig jaar onterecht een uitkering ontvangen. Nieuwe steekproeven van het RISIF hebben dat aan het licht gebracht. De resultaten staan in de Standaard. Veel langdurige zieken bleven langer thuis dan medisch noodzakelijk was. De cijfers voeden opnieuw de discussie over de controles en het begeleiden van langdurige zieken door de ziekenfondsen. Zij moeten zich vanmiddag verantwoorden in het parlement. Zowat 8 op de 10 Belgen gaan dit jaar op reis, ondanks de internationale spanningen en de hoge brandstofprijzen. De touringbarometer toont dat aan. We letten wel wat op onze uitgaven. De auto blijft het populairste vervoermiddel, gevolgd door het vliegtuig. Frankrijk is het meest in trek. Daarna volgen vakanties in eigen land en reizen naar Spanje. 1 op de 5 Belgen blijft thuis, meestal om financiële redenen. In Letland heeft minister van Defensie Sprutz ontslag genomen. Dat gebeurde na een incident met 2 Oekraïnse drones die per ongeluk neerkwamen op een olieopslagplaats in Letland. Er brak brand uit, maar die was snel onder controle. Volgens Kiev waren de drones op weg naar doelen in Rusland, maar weken ze door een stoorzender van hun route af. Eerder had de Letse premier al het ontslag van Sprutz geëist. Kolonel Melnys vervangt hem voorlopig. Op de BAFTA Television Awards heeft de Britse Netflix-reeks Adolescence 5 prijzen gewonnen en daarmee de meeste awards van de avond veroverd. De reeks kreeg onderscheidingen voor de beste miniserie, beste mannelijke hoofdrol en bijrol en beste vrouwelijke bijrol. Adolescence vestigt ook een record voor het hoogste aantal BAFTA Awards in 1 jaar. De serie gaat over een jongen van 13 die opgepakt wordt voor de moord op een klasgenote. Ook de Celebrity Tailors en Last One Laughing werden bekroond. We zijn de lente even volledig kwijt. Het is zwaar bewolkt met af en toe regen en het wordt amper 12 graden. Morgen zou het iets droger worden en ook iets minder koud. We halen dan een graad of 14.
0: Deuren, woonveranda's, in eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdagavond. 3

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu classic hits non-stop.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: In Sint-Niklaas heeft zondagochtend een zware brand gewoed in een loods achter een appartementsgebouw aan de Mercatorstraat. Rond 4 uur werd het vuur opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak. De loods, gevuld met textiel, brandde volledig uit. Door de zware rook werden 15 bewoners van nabijgelegen assistentiewoningen tijdelijk geëvacueerd. Maar intussen zijn ze weer veilig kunnen terugkeren. Het dak van het gebouw stortte in en mogelijk is daarbij asbest vrijgekomen. En zondagnamiddag brandde het opnieuw in Sint-Niklaas. Deze keer was het een woningbrand in de Nieuwe Molenstraat, vlakbij de fietsnelweg F4. Het vuur verspreidde zich erg snel en veroorzaakte zware schade aan 2 woningen. Een man liep een lichte rookintoxicatie op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Brandweer en politie kwamen massaal ter plaatse. Uit een aanpalende woning konden een hond en een konijn nog op tijd gered worden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht, maar voorlopig wordt uitgegaan van een ongeval. Een 7-jarige jongen is overleden na een tragisch ongeval op een jeugdvoetbaltoernooi in Hamme. Volgens het parket werd een springkasteel zaterdagmiddag door een windvlaag de lucht ingeblazen. De jongen kwam zwaar ten val en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. 3 andere kinderen raakten licht gewond. Het parket heeft een onderzoek opgestart naar de omstandigheden van het ongeval. Zowel de organiserende club VW Hamme als KFC Wambeek Ternat, de club van de jongen, reageerden aangeslagen. En in Sint-Giriswaas heeft de politie gisterochtend een inval gedaan in een vroegere varkensstal aan de Baarstraat. Daarbij zijn 4 mensen opgepakt. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar geeft voorlopig geen details vrij. Omwonenden zagen meerdere politievoertuigen en een groep agenten aan de loods, die al een tijdje in de gaten werd gehouden na meldingen van verdacht gedrag. Volgens sommige bronnen zou het om drugsfeiten gaan, maar dat is nog niet bevestigd.
0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Zondag 24 mei is de open deurdag in asiel Het Zilveren Mandje in Lokeren in de Vogelzangstraat nummer 11. Wandeling en quizspel, je betaalt 6 euro. Inbegrepen in de prijs is ook een drankje en een cadeautje. Er is ook een begeleid bezoek in het asiel, kraampjes en tombola voor mens en dier, obstakelparcours en gratis nakijken van de chip bij de hondjes. Verder ook nog eet- en drinkgelegenheid. En allemaal te voordelen van de liefste asielhondjes. Iedereen is van harte welkom en alle info is te vinden op de Facebookpagina van het asiel Het Zilveren Mandje. Lions City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lions City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Pop-eiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en hun families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puienbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 12 euro en alle info vind je op puienbroek.be/catnet.
1: De Land van Waas. De Land van Waas. Classics Ochtend. Classics Ochtend.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Ongeveer 1 op de 4 langdurige zieken in ons land heeft vorig jaar onterecht een uitkering ontvangen. Nieuwe steekproeven van het RISIF hebben dat aan het licht gebracht. De resultaten staan in de Standaard. Veel langdurige zieken bleven langer thuis dan medisch noodzakelijk was. De cijfers voeden opnieuw de discussie over de controles en het begeleiden van langdurige zieken door de ziekenfondsen. Zij moeten zich vanmiddag verantwoorden in het parlement. Zowat 8 op de 10 Belgen gaan dit jaar op reis, ondanks de internationale spanningen en de hoge brandstofprijzen. De touringbarometer toont dat aan. We letten wel wat op onze uitgaven. De auto blijft het populairste vervoermiddel, gevolgd door het vliegtuig. Frankrijk is het meest in trek. Daarna volgen vakanties in eigen land en reizen naar Spanje. 1 op de 5 Belgen blijft thuis, meestal om financiële redenen. In Letland heeft minister van Defensie Sprutz ontslag genomen. Dat gebeurde na een incident met 2 Oekraïnse drones die per ongeluk neerkwamen op een olieopslagplaats in Letland. Er brak brand uit, maar die was snel onder controle. Volgens Kiev waren de drones op weg naar doelen in Rusland, maar weken ze door een stoorzender van hun route af. Eerder had de Letse premier al het ontslag van Sprutz geëist. Kolonel Melnys vervangt hem voorlopig. Op de BAFTA Television Awards heeft de Britse Netflix-reeks Adolescence 5 prijzen gewonnen en daarmee de meeste awards van de avond veroverd. De reeks kreeg onderscheidingen voor de beste miniserie, beste mannelijke hoofdrol en bijrol en beste vrouwelijke bijrol. Adolescence vestigt ook een record voor het hoogste aantal BAFTA Awards in 1 jaar. De serie gaat over een jongen van 13 die opgepakt wordt voor de moord op een klasgenote. Ook de Celebrity Tailors en Last One Laughing werden bekroond. We zijn de lente even volledig kwijt. Het is zwaar bewolkt met af en toe regen en het wordt amper 12 graden. Morgen zou het iets droger worden en ook iets minder koud. We halen dan een graad of 14.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.
1: Radioland van Maas.

Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Ongeveer 1 op de 4 langdurige zieken in ons land heeft vorig jaar onterecht een uitkering ontvangen. Nieuwe steekproeven van het RISIF hebben dat aan het licht gebracht. De resultaten staan in de Standaard. Veel langdurige zieken bleven langer thuis dan medisch noodzakelijk was. De cijfers voeden opnieuw de discussie over de controles en het begeleiden van langdurige zieken door de ziekenfondsen. Zij moeten zich vanmiddag verantwoorden in het parlement. Zowat 8 op de 10 Belgen gaan dit jaar op reis, ondanks de internationale spanningen en de hoge brandstofprijzen. De touringbarometer toont dat aan. We letten wel wat op onze uitgaven. De auto blijft het populairste vervoermiddel, gevolgd door het vliegtuig. Frankrijk is het meest in trek. Daarna volgen vakanties in eigen land en reizen naar Spanje. 1 op de 5 Belgen blijft thuis, meestal om financiële redenen. In Letland heeft minister van Defensie Sprutz ontslag genomen. Dat gebeurde na een incident met 2 Oekraïnse drones die per ongeluk neerkwamen op een olieopslagplaats in Letland. Er brak brand uit, maar die was snel onder controle. Volgens Kiev waren de drones op weg naar doelen in Rusland, maar weken ze door een stoorzender van hun route af. Eerder had de Letse premier al het ontslag van Sprutz geëist. Kolonel Melnys vervangt hem voorlopig. Op de BAFTA Television Awards heeft de Britse Netflix-reeks Adolescence 5 prijzen gewonnen en daarmee de meeste awards van de avond veroverd. De reeks kreeg onderscheidingen voor de beste miniserie, beste mannelijke hoofdrol en bijrol en beste vrouwelijke bijrol. Adolescence vestigt ook een record voor het hoogste aantal BAFTA Awards in 1 jaar. De serie gaat over een jongen van 13 die opgepakt wordt voor de moord op een klasgenote. Ook de Celebrity Tailors en Last One Laughing werden bekroond. We zijn de lente even volledig kwijt. Het is zwaar bewolkt met af en toe regen en het wordt amper 12 graden. Morgen zou het iets droger worden en ook iets minder koud. We halen dan een graad of 14.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie.

Dat waren Mr. Belt & Wessel. It's not right, but it's okay. En Whitney Houston zette het origineel nummer neer natuurlijk. En zij gaven er een nieuw clubjasje aan. En ja, zo zijn we vertrokken natuurlijk op deze maandag. Het is vandaag 11 mei en ik ben er weer tot 12 uur. En nu schakelen we over naar een tijdloze stem van Sting. Dit is hij met All This Time.

Ze is er wel vaker bij op de radio vandaag ook. Taylor Swift hoorde je met Appleite. En ik heb ook nog nieuws over wielrennen. Want Vic de Smet die wint als allereerste Belg Luik-Bastenaken-Luik bij de Junioris. Dat is dus meteen een straffe prestatie van de jonge Lokerse renner. En wij gaan naar 83 met Freeze.

R. Kelly en Public Announcement met She's Got That Vibe. Hopelijk gaat het over de Belgische inzending op het Songfestival. Dat we zouden het bijna vergeten. Morgen op dinsdag om 9:00 is de eerste halve finale al van het Songfestival. En België is daar ook in te zien, de Belgische inzending. En dat wordt dus morgen ook op televisie uitgezonden.

Van 13 tot 17 mei zijn er aardbeifeesten in Melkselen. Met op 13 mei vanaf 5 uur een aardbei after work. Met onder andere DJ Ruben van Gucht. Op 14 mei zijn er vanaf 2 uur Kinderdorp, Springkastelen. Nadien ook nog verkiezing van prinsje en prinsesje. En om 8 uur de verkiezingsshow van de 64ste aardbeiprinses. Op 15 mei de namiddag van zoete herinneringen en ook nog een quiz. Op 16 mei is er onder andere ook een aardbeirit voor oldtimers. En op 17 mei is er vanaf 8 uur 's morgens de aardbeirit Brent van Moer. En om 1 uur de aardbeirun. Alle info is te vinden op www.aardbeifeesten-melkselen.be. Binnenkort gaat Bohemian Productions in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas in première met de musical Chess. Hoewel Chess zich oorspronkelijk afspeelt tegen de achtergrond van de Koude Oorlog, kiest Bohemian Productions bewust voor een frisse, hedendaagse ensenering. Het creatieve team legt duidelijke parallellen met de actuele geopolitieke spanningen in de wereld vandaag. Het is ook groots in bezetting en beleving. Een 25-koppige cast wordt live ondersteund door een even groot orkest. Chess van 21 tot en met 24 mei in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas. Tickets en info via www.bohemianproductions.be. Nele Bouwens komt naar Cultuurcentrum Lokeren op vrijdag 22 mei. Nele Bouwens en de zeven slagers, cabaretière en rasverteller Nele Bouwens neemt je mee naar het café van Tante José uit haar kindertijd. Het vindt plaats dus in Cultuurcentrum Lokeren om 7:45. Info en tickets, cultuur.lokeren.be.

0: www.radioveronica.be.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Madonna in 87 met Causing a Commotion. En de Lokerse mini-voetbalkern presenteert samen met de stad Lokeren een galaavond. En ze doen dat op vrijdag 22 mei, omdat ze 50 jaar bestaan. Om 5:30 is er eerst een U11 jeugdcup. Om 6:45 de bekerfinale, beker van Lokeren. En om 8:30 een galawedstrijd, waar BV's het opnemen tegen ex-profs. Info in verband met tickets is te vinden op www.lokeren.nl.

Lily Allen met The Fear. Ik heb ook eens gekeken naar het weerbericht deze week, maar dat ziet er niet zo fraai uit. De temperatuur is niet zo hoog en sommige dagen gaat het ook nog regenen. Dit was het voor vandaag. Ik ben er morgen weer. Dit is nog de Niet-Attic Ram. Good

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het centrum van Antwerpen is een meisje van 7 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding met een politiewagen. Het voertuig week uit en raakte het kind op het zebrapad. Het meisje was samen met haar klas op uitstap. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De chauffeur van de politiewagen was zwaar onder de indruk. Hij moest een speeksel- en ademtest afleggen. Het personeel van de gevangenissen heeft vanmorgen vroeg het werk neergelegd. De bonden protesteren tegen de overbevolking en het personeelstekort. Doordat de cellen overvol zitten, komt de hygiëne in het gedrang en zijn er meer gevallen van agressie. Meer dan 700 gevangenen moeten nog altijd op de grond slapen. Opmerkelijk is dat de directies de actie steunen. Ze erkennen dat de situatie onhoudbaar geworden is. Een Belgische vrouw die afgelopen weekend dood teruggevonden werd op het Canarische eiland Fuerteventura is vermoord door haar zoon. De man van 22 heeft de feiten bekend. Volgens Spaanse media sneed hij het lichaam van zijn moeder in stukken en gooide hij die bij het afval. De man is verslaafd aan drugs. Het is niet duidelijk in welke mate die problematiek een rol gespeeld heeft. Er is gisteravond geschoten aan het station van Leuven. Een minderjarige raakte daarbij gewond aan de voet. Er ontstond een discussie tussen groepjes jongeren, waarna er klappen vielen en een schot gelost werd. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet bekend. De politie heeft ook nog niemand opgepakt. De toestand van Bonnie Tyler blijft zorgwekkend. Volgens The Mirror heeft de zangeres enkele dagen geleden een hartstilstand gekregen en moest ze gereanimeerd worden. Dat gebeurde toen artsen de artieste uit haar kunstmatige coma probeerden te halen. Bonnie Tyler ligt in een ziekenhuis in het Portugese Faro. Ze werd daar met spoed opgenomen voor een darmoperatie. Eerst verliep alles goed, maar daarna kwamen er complicaties. Ze is 74. Het is grijs en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 12 graden. Morgen nemen we een zonnige start. Later neemt de kans op een bui opnieuw toe. We halen dan zo'n 14 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soul Tracks, elke zaterdagavond.

0: funky and soulful, it's Soul Tracks. Stay tuned for more.
1: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Toos Smet.

Vakantiemuziek uit de jaren 80 van Gianna Nannini. I Maschi. En daar hoor je het woord macho in, met een beetje verbeelding. En dat betekent het ook. Het is de mannekes. I Maschi. Het is weer een nieuwe werkweek die we zijn begonnen. Dus de eerste lunchpauze van die nieuwe werkweek. En voor wie het nog niet echt helemaal door heeft, het is een korte. Want donderdag is een feestdag. En vrijdag waarschijnlijk de brug, hè. Zo gaat dat meestal toch. Hier is Desiree.

Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Baby Talk van Alicia. Gisteren ging ik nog boodschappen doen in Sint-Niklaas, want supermarkten, ja, sommige toch zijn op zondag open tegenwoordig. En toen ik daar buiten kwam, dan zag ik op de parking zo'n enorme zwarte rook. En die bleek achteraf afkomstig te zijn van de textielfabriek die in brand stond in Sint-Niklaas. En dat is het hoofdthema in ons lokale nieuws. Zometeen na Pommelien.

textiel brandde volledig uit. Door de zware rook werden 15 bewoners van nabijgelegen assistentiewoningen tijdelijk geëvacueerd. Maar intussen zijn ze weer veilig kunnen terugkeren. Het dak van het gebouw stortte in en mogelijk is daarbij asbest vrijgekomen. En zondagnamiddag brandde het opnieuw in Sint-Niklaas. Deze keer was het een woningbrand in de Nieuwe Molenstraat, vlakbij de fietsnelweg F4. Het vuur verspreidde zich erg snel en veroorzaakte zware schade aan 2 woningen. Een man liep een lichte rookintoxicatie op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Brandweer en politie kwamen massaal ter plaatse. Uit een aanpalende woning konden een hond en een konijn nog op tijd gered worden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht, maar voorlopig wordt uitgegaan van een ongeval. Een 7-jarige jongen is overleden na een tragisch ongeval op een jeugdvoetbaltoernooi in Hamme. Volgens het parket werd een springkasteel zaterdagmiddag door een windvlaag de lucht ingeblazen. De jongen kwam zwaar ten val en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. 3 andere kinderen raakten licht gewond. Het parket heeft een onderzoek opgestart naar de omstandigheden van het ongeval. Zowel de organiserende club VW Hamme als KFC Wambeek Ternat, de club van de jongen, reageerden aangeslagen. En in Sint-Giriswaas heeft de politie gisterochtend een inval gedaan in een vroegere varkensstal aan de Baarstraat. Daarbij zijn 4 mensen opgepakt. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar geeft voorlopig geen details vrij. Omwonenden zagen meerdere politievoertuigen en een groep agenten aan de loods, die al een tijdje in de gaten werd gehouden na melding.

Radio Land van Waas op maandagmiddag met de Simple Minds en Ghost Dancing. En tijdens jouw lunchpauze zijn er nog meer van die echte klassiekers, van die grote namen van vroeger, zoals Bruce Springsteen. Wow.

Mocht Paul Simon dit nummer ten tijde van corona hebben uitgebracht, zou het waarschijnlijk heel succesvol zijn geworden. Maar ik geloof destijds ook wel hoor. The Boy in the Bubble. Heb je hem? En dit is een nummer dat zo'n beetje beschouwd wordt als het popnummer van het moment. Het is Another, dat zijn twee Amsterdammers. En die zijn dat nummer in New York gaan opnemen met 45 Ultra. Ja. Het is een beetje met van alle invloeden, hè, zoals je kan horen. Ik hoor Jamiroquai, maar ik hoor ook heel veel invloeden van de jaren 70. Luister maar eens goed naar deze Talk

Ik zag soms mijn moeder vroeger in de keuken dansen met een bezemsteel. Elle danse seule, was Axel Red. En daarmee is deze eerste lunchpauze van de nieuwe werkweek bijna gedaan. De kop is eraf, zeg maar. En zo meteen is er Waasland Werk met Jeroen en die heeft weer heel wat te vertellen. Die gaat jou heel gezellig bezighouden tijdens het werk straks vanmiddag hier bij Land van Waas. Dus zeker blijven luisteren. Dit is nog Anouk, een liedje voor Michel.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het centrum van Antwerpen is een jongen van 7 vanmorgen zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een politiewagen. Het slachtoffer was even in levensgevaar, maar dat is nu geweken. Het politievoertuig week uit en raakte het kind op het zebrapad. De jongen was samen met zijn klas op uitstap. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De chauffeur van de politiewagen was zwaar onder de indruk. Hij moest een speeksel- en ademtest afleggen. Het personeel van de gevangenissen heeft vanmorgen vroeg het werk neergelegd. De bonden protesteren tegen de overbevolking en het personeelstekort. Doordat de cellen overvol zitten, komt de hygiëne in het gedrang en zijn er meer gevallen van agressie. Meer dan 700 gevangenen moeten nog altijd op de grond slapen. Opmerkelijk is dat de directies de actie steunen. Ze erkennen dat de situatie onhoudbaar geworden is. Een Belgische vrouw die afgelopen weekend dood teruggevonden werd op het Canarische eiland Fuerteventura is vermoord door haar zoon. De man van 22 heeft de feiten bekend. Volgens Spaanse media sneed hij het lichaam van zijn moeder in stukken en gooide hij die bij het afval. De man is verslaafd aan drugs. Het is niet duidelijk in welke mate die problematiek een rol gespeeld heeft. Er is gisteravond geschoten aan het station van Leuven. Een minderjarige raakte daarbij gewond aan de voet. Er ontstond een discussie tussen groepjes jongeren, waarna er klappen vielen en een schot gelost werd. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet bekend. De politie heeft ook nog niemand opgepakt. De toestand van Bonnie Tyler blijft zorgwekkend. Volgens The Mirror heeft de zangeres enkele dagen geleden een hartstilstand gekregen en moest ze gereanimeerd worden. Dat gebeurde toen artsen de artieste uit haar kunstmatige coma probeerden te halen. Bonnie Tyler ligt in een ziekenhuis in het Portugese Faro. Ze werd daar met spoed opgenomen voor een darmoperatie. Eerst verliep alles goed, maar daarna kwamen er complicaties. Ze is 74. Het is grijs en af en toe valt

0: Regen. De temperatuur ligt in de buurt van 12 graden. Morgen nemen we een zonnige start. Later neemt de kans op een bui opnieuw toe. We halen dan zo'n 14 graden.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.

maandagmiddag bij Land van Waas. Dit is Waasland Werkt. Ja, de soundtrack van je werkmiddag met de beste hits en classics. Straks de slimste Waaslander en de vakbondsactie en de agenda en veel meer.

heerlijk warme, diepe stem, Barry White. Can't get enough of your love. Het is maandagmiddag aan de slag met Lan van Waas in een korte werkweek. We hebben zicht op een goed weekend. Alleen de weerkaarten zouden wel eens kunnen tegenvallen. We gaan straks een blik werpen op die Waase weerkaarten. Eerst Dean Lewis.

Michael Jackson, Baby Be Mine. Op maandagmiddag tijd voor de Waalse Weerkaarten. Met vandaag ja, wat zon en wolken. De regen is weggetrokken, 12 graden. Ook morgen is overwegend droog bij 16 graden met zon en wolken. En woensdag krijgen we regen in de loop van de dag bij 14 graden. Donderdag is Hemelvaartsdag, dan 13 graden met regen. En ook vrijdag regen en amper 15 graden. We gaan moeten binnenkruipen met onze hits en classics, denk ik.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: In Sint-Niklaas heeft zondagochtend een zware brand gewoed in een loods achter een appartementsgebouw aan de Mercatorstraat. Rond 4 uur werd het vuur opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak. De loods, gevuld met textiel, brandde volledig uit. Door de zware rook werden 15 bewoners van nabijgelegen assistentiewoningen tijdelijk geëvacueerd. Maar intussen zijn ze weer veilig kunnen terugkeren. Het dak van het gebouw stortte in en mogelijk is daarbij asbest vrijgekomen. En zondagnamiddag brandde het opnieuw in Sint-Niklaas. Deze keer was het een woningbrand in de Nieuwe Molenstraat, vlakbij de fietsnelweg F4. Het vuur verspreidde zich erg snel en veroorzaakte zware schade aan 2 woningen. Een man liep een lichte rookintoxicatie op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Brandweer en politie kwamen massaal ter plaatse. Uit een aanpalende woning konden een hond en een konijn nog op tijd gered worden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht, maar voorlopig wordt uitgegaan van een ongeval. Een 7-jarige jongen is overleden na een tragisch ongeval op een jeugdvoetbaltoernooi in Hamme. Volgens het parket werd een springkasteel zaterdagmiddag door een windvlaag de lucht ingeblazen. De jongen kwam zwaar ten val en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. 3 andere kinderen raakten licht gewond. Het parket heeft een onderzoek opgestart naar de omstandigheden van het ongeval. Zowel de organiserende club VW Hamme als KFC Wambeek Ternat, de club van de jongen, reageerden aangeslagen. En in Sint-Giriswaas heeft de politie gisterochtend een inval gedaan in een vroegere varkensstal aan de Baarstraat. Daarbij zijn 4 mensen opgepakt. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar geeft voorlopig geen details vrij. Omwonenden zagen meerdere politievoertuigen en een groep agenten aan de loods, die al een tijdje in de gaten werd gehouden na meldingen van verdacht gedrag. Volgens sommige bronnen zou het om drugsfeiten gaan, maar dat is nog niet bevestigd.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
3: Radio Land van Waas. Hits en classics.
4: Dit is Radio Land van Waas.
3: Jeroen Verkruijsen.
5: Upside your head, say oops upside your head, say oops.

0: Kijk eens hoe schoon. Op een loze grijze maandagmiddag. Edgevin en Beyoncé en Perfect hier bij Waasland werkt. En zometeen gaan we de hersenen laten werken, want de slimste Waaslander komt eraan.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Darts, daddy cool, the girl can't help it.
1: De slimste Waaslander.
0: Ja, pak er vandaag je wereldkaart bij, je wereldbol, om te kijken, te gokken. Maar pak een wereldkaart zonder tijdzones, want daar gaat deze vraag over. Dus hoef je niet te spieken. Even checken op de doorsnee wereldkaart, want dit is de vraag. Welk land heeft de meeste tijdzones ter wereld? Je antwoord is welkom via info@rlvw.be. Speel mee voor de sport. Welk land in de wereld heeft de meeste tijdzones? Je antwoord is welkom. info@rlvw.be. Intussen Bengals, Manic Monday. Hier op een Manic Monday in het Waasland.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het centrum van Antwerpen is een jongen van 7 vanmorgen zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een politiewagen. Het slachtoffer was even in levensgevaar, maar dat is nu geweken. Het politievoertuig week uit en raakte het kind op het zebrapad. De jongen was samen met zijn klas op uitstap. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De chauffeur van de politiewagen was zwaar onder de indruk. Hij moest een speeksel- en ademtest afleggen. Het personeel van de gevangenissen heeft vanmorgen vroeg het werk neergelegd. De bonden protesteren tegen de overbevolking en het personeelstekort. Doordat de cellen overvol zitten, komt de hygiëne in het gedrang en zijn er meer gevallen van agressie. Meer dan 700 gevangenen moeten nog altijd op de grond slapen. Opmerkelijk is dat de directies de actie steunen. Ze erkennen dat de situatie onhoudbaar geworden is. Een Belgische vrouw die afgelopen weekend dood teruggevonden werd op het Canarische eiland Fuerteventura is vermoord door haar zoon. De man van 22 heeft de feiten bekend. Volgens Spaanse media sneed hij het lichaam van zijn moeder in stukken en gooide hij die bij het afval. De man is verslaafd aan drugs. Het is niet duidelijk in welke mate die problematiek een rol gespeeld heeft. Er is gisteravond geschoten aan het station van Leuven. Een minderjarige raakte daarbij gewond aan de voet. Er ontstond een discussie tussen groepjes jongeren, waarna er klappen vielen en een schot gelost werd. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet bekend. De politie heeft ook nog niemand opgepakt. De toestand van Bonnie Tyler blijft zorgwekkend. Volgens The Mirror heeft de zangeres enkele dagen geleden een hartstilstand gekregen en moest ze gereanimeerd worden. Dat gebeurde toen artsen de artieste uit haar kunstmatige coma probeerden te halen. Bonnie Tyler ligt in een ziekenhuis in het Portugese Faro. Ze werd daar met spoed opgenomen voor een darmoperatie. Eerst verliep alles goed, maar daarna kwamen er complicaties. Ze is 74. Het is grijs en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 12 graden. Morgen nemen we een zonnige start. Later neemt de kans op een bui opnieuw toe. We halen dan zo'n 14 graden.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink! Een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Maar voor het kwalitatief en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink. Woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.

Black Eyed Peas en I Got a Feeling bij Land van Waas. Goedemiddag, iets over twee. Een nieuw uur staat voor je klaar met hits en classics op de werkvloer of thuis. Zou kunnen. Maakt niet uit, voor iedereen zijn dit de beste hits en classics. Music sounds great bij Land van Waas. En straks ook jouw muziek, want je mag ze kiezen in de vakbondsactie. 5 nummers, 5 titels doorsturen naar info@rlvw.be. Ik ga er straks draaien, 5 na 1. En ik hou mijn mond. Ik hou een vakbondsactie straks. Over een kwartier.

Chaka Khan, This Is My Night. Ze had gisteren een felle brand gewoed in de Nieuwe Molenstraat in Sint-Niklaas. In een huis vlakbij de fietsnelweg F4. Ja, er is veel schade aan een bijgebouw en een huis zelf ook. En ook aan een aanpalend huis. Veel schade door die felle brand gisteren.

0: disco, maar dan wel een modern jasje van een jaar of 20 geleden. Van Elke Jaar, Sexual Guarantee op maandagmiddag bij Land van Waas.
1: Waasland werkt!
0: En morgen een nieuwe vakbondsactie. Dit waren 5 nummers door jou gekozen via info@rlgw.be. Gebruik dat adres. Ook voor jouw lijstje van 5 hits en classics.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Ray Parker Jr. en Radio met A Woman Needs Love, Just Like You Do.
1: Maasland werkt.
0: Ja, er is zaterdag een veiling van kunst in Galderij de Vuist in Lokeren. Met 630 Belgische werken en ook internationale werken. Met grote namen hoor. Pierre Alechinsky, Michael Borremans, Paul Delvaux, Pablo Picasso zowaar, Roger Ravel, Lian Spiliard en Ai Weiwei. Het is nu zaterdag in Galderij de Vuist. Je kan daar trouwens nog tot woensdag gaan kijken naar die werken. Misschien dat je daar iets wil kopen. Hè? Investeren in een beetje kunst moet kunnen. Zaterdag veiling bij Galerij De Vuist.

0: Back in the High Life Again van Steve Winwood. Dit is Land van Waas op jouw maandagmiddag met straks meer hits en classics na het nieuws van 3 en dan krijg je ook het antwoord in de slimste Waaslander.
1: De slimste Waaslander.
0: Juist. Met de vraag welk land heeft de meeste tijdzones ter wereld? Gewoon in welk land, hè? Niet hoeveel. Gewoon welk land?

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen is afscheid genomen van radio- en televisiemaker Hans Otte. Hij overleed vorige week, kort nadat zijn buurman hem bewusteloos gevonden had in zijn garage. De kathedraal zat afgeladen vol. Onder de vele aanwezigen waren ook heel wat bekende Vlamingen. Onder meer vriend Piet Huizentruid bracht een eerbetoon en Natalia en Astrid Stokman zorgden voor een muzikale noot. Tijdens de plechtigheid werden heel wat foto's van Hans Otte getoond, onder meer van zijn jeugd en zijn familie. In zijn hotel You Eat and Sleep in Antwerpen is ook een rouwregister geopend. Hans Otte is amper 55 geworden. Het aantal klachten over agressie tegen hulpverleners in de Centra voor Algemeen Welzijn blijft stijgen. In Limburg liepen er vorig jaar liefst 10 keer zoveel binnen als 3 jaar geleden. Het waren er 90 in totaal. De centra benadrukken wel dat het vooral om verbale agressie gaat. De evacuatie van de Hondius op het Spaanse eiland Tenerife loopt stilaan ten einde. Op het cruiseschip brak enkele weken geleden het Hantavirus uit. Vandaag worden nog zo'n 60 passagiers van boord gehaald. Gisteren waren al meer dan 90 mensen geëvacueerd. Een Amerikaanse man en een Franse vrouw hebben intussen positief getest op het virus. Als iedereen het schip verlaten heeft, vaart de bemanning terug naar Nederland. In Lyon zijn 3 mensen omgekomen bij een brand in een flatgebouw. Het vuur is aangestoken. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Een van hen zou uit het raam van de 7e verdieping gesprongen zijn. Zangeres Dua Lipa sleept het technologiebedrijf Samsung voor de rechter. Volgens de zangeres gebruikte Samsung zonder toestemming een foto van haar op verpakkingen van televisietoestellen om de verkoop te stimuleren. Dua Lipa eist een schadevergoeding van zo'n 15 miljoen euro. Het blijft bewolkt met kans op regen en maxima rond 12 graden. Morgen beginnen we zonnig. Later kan er opnieuw een bui vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 14 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien.

0: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's think twice.
2: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
3: Soul Tracks. Elke zaterdagavond, 3 uur lang, vanaf 19 uur op Radio Land van Waals.
2: If it's smooth, funky and soulful, it's Soul Tracks. Stay tuned for more.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Jeroen Verkruijsen.

0: Genesis, Land of Confusion, hier bij Land van Waas.
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: Ja, we zochten vandaag naar het land met de meeste tijdzones ter wereld. Ja, een blik op de weerkaart, en de wereldkaart beter, levert jou wellicht al een paar mogelijkheden op. Maar we zochten één land, dat met de meeste tijdzones ter wereld. We zochten Rusland. En dat lijkt logisch, ja, als je kijkt op de kaart, ja, een breed spectrum van tijdzones. Met name 11 tijdzones. Dat betekent dat er daar een verschil van 10 uur zit tussen het uiterste links en het uiterste rechts. Oosten en westen uiteraard.

New Order met Blue Monday, 1988. Ik heb het zelf leren kennen in 1998. 10 jaar later, toen maakte Viper daar ook een hit van. Nog eens in de charts in Vlaanderen. Blue Monday van New Order bij Land van Mars. De weerkaart minder blauw helaas. Vooral grijze wolken met hier en daar zon vanmiddag bij 12 graden. Morgen toch weer 16 graden, maar het is tijdelijk, want woensdag 14 graden met regen. En donderdag is het eindelijk weer weekend. Maar dan amper 13 graden met regen. Helaas, maar vrijdag denk je dan het wordt beter? Nee, voorlopig regen vrijdag. Regen bij 15 graden. Hier in het prachtige Waasland. Natte Waasland ook.

Zondag 24 mei is de open deurdag in asiel Het Zilveren Mandje in Lokeren in de Vogelzangstraat nummer 11. Wandeling en quizspel, je betaalt 6 euro. Inbegrepen in de prijs is ook een drankje en een cadeautje. Er is ook een begeleid bezoek in het asiel, kraampjes en tombola voor mens en dier, obstakelparcours en gratis nakijken van de chip bij de hondjes. Verder ook nog eet- en drinkgelegenheid. En allemaal te voordelen van de liefste asielhondjes. Iedereen is van harte welkom en alle info is te vinden op de Facebookpagina van het asiel Het Zilveren Mandje. Lions City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lions City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Pop-eiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en hun families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puienbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 12 euro en alle info vind je op puienbroek.be/catnet.

0: Lekkere disco, Earth, Wind & Fire met My Promise. Het is zometeen tijd voor deze hier. Garden Party. Van Mezzo Forte zometeen.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Betcha, I'm Gonna Get Ya van Candy Staten. Het is bijna tijd om hier op te krassen, want zometeen is er de achtertuin van de Waaslander met Michiel. En dus moet ik hier mijn eindkoortje zoeken. Ze mogen zingen nog één keer, voor Michiel het overneemt met de achtertuin van de Waaslander.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen is afscheid genomen van radio- en televisiemaker Hans Otte. Hij overleed vorige week, kort nadat zijn buurman hem bewusteloos gevonden had in zijn garage. De kathedraal zat afgeladen vol. Onder de vele aanwezigen waren ook heel wat bekende Vlamingen. Onder meer vriend Piet Huizentruit bracht een eerbetoon en Natalia en Astrid Stokman zorgden voor een muzikale noot. Tijdens de plechtigheid werden heel wat foto's van Hans Otte getoond, onder meer van zijn jeugd en zijn familie. In zijn hotel You Eat and Sleep in Antwerpen is ook een rouwregister geopend. Hans Otte is amper 55 geworden. Het aantal klachten over agressie tegen hulpverleners in de Centra voor Algemeen Welzijn blijft stijgen. In Limburg liepen er vorig jaar liefst 10 keer zoveel binnen als 3 jaar geleden. Het waren er 90 in totaal. De centra benadrukken wel dat het vooral om verbale agressie gaat. De evacuatie van de Hondius op het Spaanse eiland Tenerife loopt stilaan ten einde. Op het cruiseschip brak enkele weken geleden het Hantavirus uit. Vandaag worden nog zo'n 60 passagiers van boord gehaald. Gisteren waren al meer dan 90 mensen geëvacueerd. Een Amerikaanse man en een Franse vrouw hebben intussen positief getest op het virus. Als iedereen het schip verlaten heeft, vaart de bemanning terug naar Nederland. In Lyon zijn 3 mensen omgekomen bij een brand in een flatgebouw. Het vuur is aangestoken. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Een van hen zou uit het raam van de 7e verdieping gesprongen zijn. Zangeres Dua Lipa sleept het technologiebedrijf Samsung voor de rechter. Volgens de zangeres gebruikte Samsung zonder toestemming een foto van haar op verpakkingen van televisietoestellen om de verkoop te stimuleren. Dua Lipa eist een schadevergoeding van zo'n 15 miljoen euro. Het blijft bewolkt met kans op regen en maxima rond 12 graden. Morgen beginnen we zonnig. Later kan er opnieuw een bui vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 14 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: In Sint-Niklaas heeft zondagochtend een zware brand gewoed in een loods achter een appartementsgebouw aan de Mercatorstraat. Rond 4 uur werd het vuur opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak. De loods, gevuld met textiel, brandde volledig uit. Door de zware rook werden 15 bewoners van nabijgelegen assistentiewoningen tijdelijk geëvacueerd. Maar intussen zijn ze weer veilig kunnen terugkeren. Het dak van het gebouw stortte in en mogelijk is daarbij asbest vrijgekomen. En zondagnamiddag brandde het opnieuw in Sint-Niklaas. Deze keer was het een woningbrand in de Nieuwe Molenstraat, vlakbij de fietsnelweg F4. Het vuur verspreidde zich erg snel en veroorzaakte zware schade aan 2 woningen. Een man liep een lichte rookintoxicatie op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Brandweer en politie kwamen massaal ter plaatse. Uit een aanpalende woning konden een hond en een konijn nog op tijd gered worden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht, maar voorlopig wordt uitgegaan van een ongeval. Een 7-jarige jongen is overleden na een tragisch ongeval op een jeugdvoetbaltoernooi in Hamme. Volgens het parket werd een springkasteel zaterdagmiddag door een windvlaag de lucht ingeblazen. De jongen kwam zwaar ten val en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. 3 andere kinderen raakten licht gewond. Het parket heeft een onderzoek opgestart naar de omstandigheden van het ongeval. Zowel de organiserende club VW Hamme als KFC Wambeek Ternat, de club van de jongen, reageerden aangeslagen. En in Sint-Giriswaas heeft de politie gisterochtend een inval gedaan in een vroegere varkensstal aan de Baarstraat. Daarbij zijn 4 mensen opgepakt. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar geeft voorlopig geen details vrij. Omwonenden zagen meerdere politievoertuigen en een groep agenten aan de loods, die al een tijdje in de gaten werd gehouden na meldingen van verdacht gedrag. Volgens sommige bronnen zou het om drugsfeiten gaan, maar dat is nog niet bevestigd.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen is afscheid genomen van radio- en televisiemaker Hans Otte. Hij overleed vorige week, kort nadat zijn buurman hem bewusteloos gevonden had in zijn garage. De kathedraal zat afgeladen vol. Onder de vele aanwezigen waren ook heel wat bekende Vlamingen. Onder meer vriend Piet Huizentruit bracht een eerbetoon en Natalia en Astrid Stokman zorgden voor een muzikale noot. Tijdens de plechtigheid werden heel wat foto's van Hans Otte getoond, onder meer van zijn jeugd en zijn familie. In zijn hotel You Eat and Sleep in Antwerpen is ook een rouwregister geopend. Hans Otte is amper 55 geworden. Het aantal klachten over agressie tegen hulpverleners in de Centra voor Algemeen Welzijn blijft stijgen. In Limburg liepen er vorig jaar liefst 10 keer zoveel binnen als 3 jaar geleden. Het waren er 90 in totaal. De Centra benadrukken wel dat het vooral om verbale agressie gaat. De evacuatie van de Hondius op het Spaanse eiland Tenerife loopt stilaan ten einde. Op het cruiseschip brak enkele weken geleden het Hantavirus uit. Vandaag worden nog zo'n 60 passagiers van boord gehaald. Gisteren waren al meer dan 90 mensen geëvacueerd. Een Amerikaanse man en een Franse vrouw hebben intussen positief getest op het virus. Als iedereen het schip verlaten heeft, vaart de bemanning terug naar Nederland. In Lyon zijn 3 mensen omgekomen bij een brand in een flatgebouw. Het vuur is aangestoken. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Een van hen zou uit het raam van de 7e verdieping gesprongen zijn. Zangeres Dua Lipa sleept het technologiebedrijf Samsung voor de rechter. Volgens de zangeres gebruikte Samsung zonder toestemming een foto van haar op verpakkingen van televisietoestellen om de verkoop te stimuleren. Dua Lipa eist een schadevergoeding van zo'n 15 miljoen euro. Het blijft bewolkt met kans op regen en maxima rond 12 graden. Morgen beginnen we zonnig. Later kan er opnieuw een bui vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 14 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: In Sint-Niklaas heeft zondagochtend een zware brand gewoed in een loods achter een appartementsgebouw aan de Mercatorstraat. Rond 4 uur werd het vuur opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak. De loods, gevuld met textiel, brandde volledig uit. Door de zware rook werden 15 bewoners van nabijgelegen assistentiewoningen tijdelijk geëvacueerd. Maar intussen zijn ze weer veilig kunnen terugkeren. Het dak van het gebouw stortte in en mogelijk is daarbij asbest vrijgekomen. En zondagnamiddag brandde het opnieuw in Sint-Niklaas. Deze keer was het een woningbrand in de Nieuwe Molenstraat, vlakbij de fietsnelweg F4. Het vuur verspreidde zich erg snel en veroorzaakte zware schade aan 2 woningen. Een man liep een lichte rookintoxicatie op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Brandweer en politie kwamen massaal ter plaatse. Uit een aanpalende woning konden een hond en een konijn nog op tijd gered worden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht, maar voorlopig wordt uitgegaan van een ongeval. Een 7-jarige jongen is overleden na een tragisch ongeval op een jeugdvoetbaltoernooi in Hamme. Volgens het parket werd een springkasteel zaterdagmiddag door een windvlaag de lucht ingeblazen. De jongen kwam zwaar ten val en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. 3 andere kinderen raakten licht gewond. Het parket heeft een onderzoek opgestart naar de omstandigheden van het ongeval. Zowel de organiserende club VW Hamme als KFC Wambeek Ternat, de club van de jongen, reageerden aangeslagen. En in Sint-Giriswaas heeft de politie gisterochtend een inval gedaan in een vroegere varkensstal aan de Baarstraat. Daarbij zijn 4 mensen opgepakt. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar geeft voorlopig geen details vrij. Omwonenden zagen meerdere politievoertuigen en een groep agenten aan de loods, die al een tijdje in de gaten werd gehouden na meldingen van verdacht gedrag. Volgens sommige bronnen zou het om drugsfeiten gaan, maar dat is nog niet bevestigd.
2: Van 13 tot 17 mei zijn er aardbeifeesten in Melcelen, met op 13 mei vanaf 5 uur een aardbei after work, met onder andere DJ Ruben van Gucht. Op 14 mei zijn er vanaf 2 uur Kinderdorp, Springkastelen, nadien ook nog verkiezing van Prinsje en Prinsesje, en om 8 uur de verkiezingsshow van de 64ste aardbeiprinses. Op 15 mei de namiddag van zoete herinneringen en ook nog een quiz. Op 16 mei is er onder andere ook een aardbeirit voor oldtimers. En op 17 mei is er vanaf 8 uur 's morgens de aardbeirit Brent van Moer en om 1 uur de aardbeirun. Alle info is te vinden op www.aardbeifeesten-melcelen.be. Binnenkort gaat Bohemian Productions in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas in première met de musical Chess. Hoewel Chess zich oorspronkelijk afspeelt tegen de achtergrond van de Koude Oorlog, kiest Bohemian Productions bewust voor een frisse, hedendaagse ensenering. Het creatieve team legt duidelijke parallellen met de actuele geopolitieke spanningen in de wereld vandaag. Het is ook groots in bezetting en beleving. Een 25-koppige cast wordt live ondersteund door een even groot orkest. Chess van 21 tot en met 24 mei in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas. Tickets en info via www.bohemianproductions.be. Nele Bouwens komt naar Cultuurcentrum Lokeren op vrijdag 22 mei. Nele Bouwens en de 7 slagers, cabaretière en rasverteller Nele Bouwens neemt je mee naar het café van Tante José uit haar kindertijd. Vindt plaats dus in Cultuurcentrum Lokeren om 7:45. Info en tickets, cultuur.lokeren.be.
3: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Dat er zoveel langdurig zieken zijn, is een probleem gecreëerd door de samenleving, onder meer door te hoge werkdruk. Dat hebben vertegenwoordigers van de grote ziekenfondsen gezegd in het parlement. Ze kwamen zich verdedigen nadat een recent rapport duidelijk aangaf dat goed 60% van de langdurig zieken wel geschikt is om weer te werken. Dat beeld mag volgens de fondsen niet veralgemeend worden. In Tollenbeek, deel van de nieuwe fusiegemeente Pajottegem, hebben vandalen een kleuterschool kort en klein geslagen. Ze vernielden zowel de klasjes en de keuken als de toiletten en de ruimtes met smartboards en printers. Door het vandalisme bleef de school vandaag gesloten. Er zijn intussen 2 meerderjarige verdachten opgepakt. In Hamburg in Duitsland heeft de politie opnieuw een jonge moslim opgepakt voor het beramen van een aanslag. De jonge man, een Syriër van 17, wilde ongelovigen doden en stond

0: Nederland. Zijn motief is niet duidelijk. Vanavond en vannacht bewolkt, maar vrij droog. Nacht minima rond 8 graden. Ook morgen overwegend droog tot 14 graden. Woensdag en donderdag kunnen er intense buien vallen.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Johan Waterschoot.

Wat een mooie radiohit. Om After Dinner mee te beginnen. Deze uit het midden van de jaren 80. Snowy White en Birds of Paradise. Bedankt Michiel voor de achtertuin. Wij zitten hier.

0: gezellig aan tafel. Kom er gewoon bij. Ik heb een amuseke in de vorm van The All Saints, Never Ever. Laat jaren 90. En zo dadelijk het voorgerecht, de hoofdschotel. Ja, zelfs nog een dessertje. Allemaal muzikaal natuurlijk. Dat is allemaal voor dadelijk.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Goeie vrienden, ook op het podium, Daryl Hall en Joan Oates. Begin jaren 80, Kiss on my list. En zo dadelijk staat er een one-hit wonder op mijn lijstje. Big Mountain, Baby, I Love Your Way.
1: Dit is Land van Waals. The music sounds great.
2: After dinner, one-hit wonder.

Big Mountain, Baby I Love You Way. Amerikaanse reggae en popband uit de streek van San Diego. En ze werden wereldwijd bekend voor dit liedje, Baby I Love You Way, een van de grootste reggae pophits van de jaren 90. De versie van Big Mountain brak wereldwijd door nadat ze werd gebruikt in de film Reality Bites met Winona Ryder en Ethan Hawke. Daardoor werd het in 1994 een wereldhit. Maar oorspronkelijk geschreven en opgenomen door Peter 75. Zo zie je maar.

0: hier luistert wel, ja.
1: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
2: After Dinner met Johan Waterschoot.

0: straalde ook helemaal de 70er jaren uit. Walking in Rhythm van The Blackbirds. En daarvoor ook nog een 70s setje van The Spinners. Could It Be I'm Falling in Love. Zo dadelijk een feestbeest die Peter Gabriel. Is een duo van artiest. Van hem mogen we twee plaatjes hier draaien in After Dinner. Salisbury Hill en Sledgehammer komen er zo aan.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner. Duo van artiest.

nog altijd goed op een feestje of een vijf. Ik vind vijf muziek. Salisbury Hill van Peter Gabriel uit 77. En we speelden ook nog die Sledgehammer die een hit werd in 86. Ja, het zit zo. Peter Gabriel eind jaren 60 was hij een van de frontmannen bij Genesis. Hè. In het begin van de band speelde hij een soort progressieve rock. Genesis was bekend voor die hele lange, soms absurde composities. Ze waren fantastisch live. En die Phil Collins kwam er later ook wel bij. In 75 verliet Peter Gabriel Genesis. En begon hij solo met ja, die geweldige hits die hij maakte. Waarvan ik er twee hier mocht spelen. Zo dadelijk drie de mixer in. Onze muzikale mixer. Ja.

0: uit. Hearts met These Dreams. Oh, deze maandag hebben jullie zich al een klein beetje geamuseerd om die Blue Monday te vergeten na al de feestelijkheden. Gisteren was dat natuurlijk in teken van mama. Die hebben we in de bloemetjes gezet, letterlijk. Straks nog een feestje als ik A Cause des Garçons mag spelen. Een van de laatste hier in After Dinner.
1: Muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

en groepsnaam, het zijn juist dezelfde. A cause des garçons. Nou, de jongens hebben het 2-0 gedaan, hè. Het was een samenwerking. België en Frankrijk. België, Laurence Heller. En in Frankrijk, Hélène Bérard. Ze vormden samen die A cause des garçons. Ze scoorden natuurlijk met deze opvallende, leuke hete. Het werd een grote hit. Ook in Frankrijk, natuurlijk. Die dachten dat alles wel uit Frankrijk kwam. Mijn lieve vrienden van de radio, ik had jullie wensen, hoor. Maak er nog een hele fijne maandag van. Geniet van je avondje. Doe het maar een beetje chill aan. Hè? Ja, voilà. Morgen ben ik er terug na de achtertuin van de Waaslander bij Michiel. En Michiel is morgen vroeg 7 uur onze wakkere Waaslander.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Dat er zoveel langdurig zieken zijn,

toiletten en de ruimtes met smartboards en printers. Door het vandalisme bleef de school vandaag gesloten. Er zijn intussen 2 meerderjarige verdachten opgepakt. In Hamburg in Duitsland heeft de politie opnieuw een jonge moslim opgepakt voor het beramen van een aanslag. De jonge man, een Syriër van 17, wilde ongelovigen doden en stond al bekend als aanhanger van Islamitische Staat. Bij een inval bij de jongen zijn materialen gevonden om een bom te maken. Volgens de autoriteiten viseerde de Syriër het plaatselijk politiekantoor en een winkelcentrum.

0: Nederland. Zijn motief is niet duidelijk. Vanavond en vannacht bewolkt, maar vrij droog. Nacht minimaal rond 8 graden. Ook morgen overwegend droog tot 14 graden. Woensdag en donderdag kunnen er intense buien vallen.
1: Deuren, woonveranda's, in eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

tegen 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Van 13 tot 17 mei zijn er aardbeifeesten in Melkselen. Met op 13 mei vanaf 5 uur een aardbei after work. Met onder andere DJ Ruben van Gucht. Op 14 mei zijn er vanaf 2 uur Kinderdorp, Springkastelen. Nadien ook nog verkiezing van prinsje en prinsesje. En om 8 uur de verkiezingsshow van de 64ste aardbeiprinses. Op 15 mei de namiddag van zoete herinneringen en ook nog een quiz. Op 16 mei is er onder andere ook een aardbeirit voor oldtimers. En op 17 mei is er vanaf 8 uur 's morgens de aardbeirit Brent van Moer. En om 1 uur de aardbeirun. Alle info is te vinden op www.aardbeifeesten-melkselen.be. Binnenkort gaat Bohemian Productions in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas in première met de musical Chess. Hoewel Chess zich oorspronkelijk afspeelt tegen de achtergrond van de Koude Oorlog, kiest Bohemian Productions bewust voor een frisse, hedendaagse ensenering. Het creatieve team legt duidelijke parallellen met de actuele geopolitieke spanningen in de wereld vandaag. Het is ook groots in bezetting en beleving. Een 25-koppige cast wordt live ondersteund door een even groot orkest. Chess van 21 tot en met 24 mei in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas. Tickets en info via www.bohemianproductions.be. Nele Bouwens komt naar Cultuurcentrum Lokeren op vrijdag 22 mei. Nele Bouwens en de Zeven Slagers, cabaretière en rasverteller Nele Bouwens neemt je mee naar het café van Tante José uit haar kindertijd. Vindt plaats dus in Cultuurcentrum Lokeren om 19:15. Info en tickets cultuur.lokeren.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Dat er zoveel langdurig zieken zijn, is een probleem gecreëerd door de samenleving, onder meer door te hoge werkdruk. Dat hebben vertegenwoordigers van de grote ziekenfondsen gezegd in het parlement. Ze kwamen zich verdedigen nadat een recent rapport duidelijk aangaf dat goed 60% van de langdurig zieken wel geschikt is om weer te werken. Dat beeld mag volgens de fondsen niet veralgemeend worden. In Tollenbeek, deel van de nieuwe fusiegemeente Pajottegem, hebben vandalen een kleuterschool kort en klein geslagen. Ze vernielden zowel

0: pleegde op het kantoor van de partij D66 een terroristisch motief. De man gooide een vuurwerkbom naar binnen. Gelukkig vielen er geen gewonden. De verdachte is 37 en heeft geen vaste verblijfplaats in Nederland. Zijn motief is niet duidelijk. Vanavond en vannacht bewolkt, maar vrij droog. Nacht minima rond 8 graden. Ook morgen overwegend droog tot 14 graden. Woensdag en donderdag kunnen er intense buien vallen.
1: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-6816.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Radioreclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Als dat mislukt. Uiteindelijk vallen er 117 ons BS voor een belangrijk order van treinstellen een Spaanse concurrent verkoos. Het hoofddoekenverbod in secundaire scholen in de provincie Oost-Vlaanderen blijft voorlopig van kracht. Dat heeft de Raad van State beslist. 6 leerlingen en 3 VZW's hadden om schorsing van de maatregel gevraagd. Zij vinden dat die de godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel schendt. Het verbod is eind vorig jaar door de provincieraad goedgekeurd en gaat normaliter in op 1 september. Er loopt nog een procedure over de wettelijkheid van het verbod. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 buitenlandse mannen dood aangetroffen. Het gaat om toeristen die op zee gingen vissen. Het zijn allen 50ers. Hun nationaliteiten zijn nog niet bekend. Hun bootje is intussen gekapseisd teruggevonden. Mogelijk stond er sterke stroming op zee, maar of dat het drama heeft veroorzaakt, is nog onzeker. En in de haven van Gent komt de eerste fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof in Europa. Een Amerikaans technologiebedrijf wil er de komende 3 jaar een grote installatie bouwen die ethanol omzet in duurzame kerosine. Er is een investering van 500 miljoen euro mee gemoeid. De fabriek komt tegenover staalgigant ArcelorMittal en zal in het productieproces gebruik maken van de restgassen van dat bedrijf. De kerosinefabriek moet 50 voltijdse banen opleveren. De nacht is bewolkt met buien van regen en in de Ardennen mogelijk zelfs lichte sneeuw. Daarna opnieuw een wisselvallige dag met buien, vooral in het oosten en centrum. Nergens warmer dan 14 graden.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er is een minderjarige opgepakt voor de schietpartij zondagavond aan het station in Leuven. Het parket spreekt van zware feiten en voert een onderzoek naar poging tot moord, bendevorming en inbreuken op de wapenwet. De tiener schoot na een vechtpartij tussen twee groepen een leeftijdsgenoot in de voet. Een andere jongere is minutenlang geslagen en geschopt. De verdachte komt dinsdag voor de jeugdrechter. Bij de vestiging van de Franse treinbouwer Alstom in Brugge heeft het personeel het sociaal plan nu toch goedgekeurd. In een eerste stemronde was dat mislukt. Uiteindelijk vallen er 117 ontslagen. Voor de onderhandelingen met de vakbonden waren dat er nog 150. De vestiging raakte in moeilijkheden nadat de NMBS voor een belangrijk order van treinstellen een Spaanse concurrent verkoos. Het hoofddoekenverbod in secundaire scholen in de provincie Oost-Vlaanderen blijft voorlopig van kracht. Dat heeft de Raad van State beslist. 6 leerlingen en 3 VZW's hadden om schorsing van de maatregel gevraagd. Zij vinden dat die de godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel schendt. Het verbod is eind vorig jaar door de provincieraad goedgekeurd en gaat normaliter in op 1 september. Er loopt nog een procedure over de wettelijkheid van het verbod. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 buitenlandse mannen dood aangetroffen. Het gaat om toeristen die op zee gingen vissen. Het zijn allen 50ers. Hun nationaliteiten zijn nog niet bekend. Hun bootje is intussen gekapseisd teruggevonden. Mogelijk stond er sterke stroming op zee, maar of dat het drama heeft veroorzaakt is nog onzeker. En in de haven van Gent komt de eerste fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof in Europa. Een Amerikaans technologiebedrijf wil er de komende 3 jaar een grote installatie bouwen die ethanol omzet in duurzame kerosine. Er is een investering van 500 miljoen euro mee gemoeid. De fabriek komt tegenover staalgigant ArcelorMittal en zal in het productieproces gebruik maken van de restgassen van dat bedrijf. De kerosinefabriek moet 50 voltijdse banen opleveren. De nacht is bewolkt met buien van regen en in de Ardennen mogelijk zelfs lichte sneeuw. Daarna opnieuw een wisselvallige dag met buien, vooral in het oosten en centrum. Nergens warmer dan 14 graden.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.
1: I give you ice cream cones and telephones and surfboards.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.